0: kapala. Dan de reep op de bel kapala. Klik-klak, dan is dat bol. Ik klep een lepelpaar. Klik-klak, dan is dat bol. Ik klep een lepelpaar.
1: Lef is even vol, menage, hippo, garde la maison. Lef is even vol, menage, hippo, garde la maison.